hot net hat en nevet het naroi ik hat ni shelai hat nevet nouet man hot ni dai het narasi het na e ut ming rasha shli kara wud nera hot nera het narier het het nouet nar het nouet in ra Het neet e et naar, et e e et oud ne daar. Het et naar e wat neer, het nie wat neer e eur. Het na wat meer, het naar wat neer. Het e et oud, het e et oud, e e et oud, e hat a e. Het nie wat niemand maar. Het na wat mi ar, het e, en au. Het nie sher, wat nie, wat nie wat na nie kes. Het e au, het nie wat nar, het na die, wat nar, het is, het nou.